0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Het hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. Zo. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
1: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde neer. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.
0: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Dit nog. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
1: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debriefen. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero. Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2016.
3: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee! Hij is hem kwijt, maar hij houdt hem! Holy shit! Wat een autocontrole! Wat een car control! En weg P2! Elk ander... Nee, niks weg P2! Niks weg P2! Fuck that shit! Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
4: Wow. Okay, well held, Max. Well held.
5: Yeah, heartbeat went a bit higher there.
3: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal. Canada. 2000.
2: Oh, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè? Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd. En twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor. Als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne 6 kilometer file, de vertraging.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne, 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk, 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2017.
2: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Oeh, met een DRS. Voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer dat hij dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenrijden meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Marina Bay, Singapore. 2012.
1: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10e in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde. Op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergnier. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk eens, die loopt. Tuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kraton en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek 5 kilometer file en 3.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is er van de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linden en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2018.
2: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve erin zet. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Stikje overstuur, niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
3: Sake. Sorry guys.
2: Oh, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuis Grand Prix niet. Sebastian Vettel.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskamp.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dik door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos 2 kilometer.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Gerard de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Daar komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt en gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter en Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunssum, 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15 A5.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg. Een kwartier vertraging en 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein. 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen. Emma Spacht, 20 minuten vertraging.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, wat is er spannend.
3: Fuck. Het gaat zo niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind, 1 second.
3: Lief Willem. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot. Oh, binnenkant. Yeah. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there was nothing wrong with that, man. Nothing wrong with it.
3: He turned in on me.
5: What the hell is that?
3: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flipt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

0: but had to go to visit you, you never know.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nu vooral files in Limburg en de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en het andere Knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort. Volg Ring Oost en Noord via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. En 276 Maasbracht-Brunssum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
2: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken. Daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En hard ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja. De onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat. En ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik niet Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276 Maasbracht richting Brunssum bij industriegebied Wolfskal 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. 7 kilometer file door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum, 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Spain Classics.
1: Grand Prix Radio.
2: Where you going, baby?

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op, links in beeld. Mika Hakkinen, schakel door, schakel door. Daar is hij al stuk. Paf, bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel zijn gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras, moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant en ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardinxveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Australië. 2002.
1: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. We gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten met het teammanagement. Kijk, Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grind, hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat een blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier op onthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen met een Porsche.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2004.
2: Schumacher speelt hier gewoon een spel met het hele team van McLaren. Oh, die is zwaar. Man, oh man. Jarno Trulli doet gelukkig zijn duimen omhoog, maar heeft een mega crash gehad in de Renault. Alles ligt eraf. Safety car. En nu wordt het een ander verhaal. Onder bridge door. Daar de vlaggen. Ja hoor. Hier is hij eraf gestuiterd. Daar was Schumacher. Oh, rechts. Oh. Hij is hem verloren onder bridge. Oi, oi, oi. Wat is die klaphard van Trulli. En over de kop gegaan. Goeiendag zeg. Blij dat we daar het handje zien. Blij dat we daar de beweging zien. En blij dat die grond daar misschien geen asfalt is. Godsamme tieten. Wat is die auto plat zeg.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Voerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort, tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 1995.
2: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Daarin vergooit Damon Hill zijn kansen. 1 ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, oh, oh, oh, oh. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier op onthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleusen en Knoop Rotterdambroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintal en Nuland. 20 minuten op onthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2007.
2: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is die gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. En hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Het dubbel geel voor het weghalen van het vak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintam en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Born en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Yas Marina, Abu Dhabi. 2016.
3: Vettel 3, Verstappen 4. Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
4: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
3: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertragingen zijn nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle Noord een half uur vertraging.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier op onthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
2: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier do Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en naar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, van knooppunt Hoevelaken een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Imola. San Marino. 2006.
3: Start van de grote prijs van San Marino. Op het circuit Enzo Edino Ferrari. Met lampen die aangaan en die zo uitgaan. En dan hebben we een start van de wedstrijd. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant. En aan de binnenkant zien we Fernando Alonso. Die nu achter Massa aansluit. En de beide auto's. Massa door naar drie. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn. Met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld. Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd. Die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En drie keer over het hele dak. Albers die daar in het touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2007.
1: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield hij in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar kiest hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. En die is misschien wel nu. Fernando Alonso richt in de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Words in heavy doses.
1: Hey, weet je dit nog?
2: Grand Prix Radio.
1: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2016.
3: En daar wordt gespint. Dit wordt een safety car. Vettel. Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
4: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear. Turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly. What the are we doing here?
3: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.
2: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Nürburgring. Duitsland. 2005.
3: Räikkönen in supergrote problemen met zijn rechtervoorband. 1,5 seconden. Kimi Räikkönen en Fernando Alonso. En Fernando Alonso zal het gaan proberen. En daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, nee, nee, nee, nee! Räikkönen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden. En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Räikkönen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso. Die nu kan cruisen. Just cruising. En hij stelt naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. Hij zal enorm de P in hebben.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2012.
3: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk eens, die loopt. Tuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grenzen de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.